0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Radio Groothoudert.
1: Onnozel manneke!

december ga ik een kijkje nemen, want dan geeft hij een concert namelijk in Poppodium 013. Dus ja, wat het precies gaat worden en hoe het concert zal zijn, ik ben benieuwd in elk geval. Ik ben een grote fan, want ik luister regelmatig de muziek op de bekende muziekstreamingdiensten. En af en toe zit er ook een liedje in dit programma. Ja, dat vind ik dan ook wel tof. Dat ze dat dan programmeren, heerlijk. Ja. Koto Jim hoorde je met Marseille bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 3 oktober inmiddels alweer. Welkom, het is weekend. We hebben lekker vrij. Ja, ik vind het altijd leuk, weet je. Als er dan bijvoorbeeld ergens een vleermuis ontdekt wordt of een bepaalde vogel. En men is aan het bouwen, dat dan in één keer de bouw stilstaat. Nou ja, er zijn ook wat vertragingen geweest bij de werkzaamheden aan de Nolgenbrug bij Assen. De bouw van de brug werd 3 keer onderbroken. 2 keer omdat de beschermde boerenzwaluw er nestelde. Nou ja, die vogels die zijn nu gevlogen. Zo heeft de provincie Drenthe gemeld. En volgens de regionale omroep is de aannemer naar verwachting nog zo'n 8 weken aan het werk. Nou, de provincie Drenthe die verwacht dat de brug op zo vroegst aan het begin van 2027 weer open kan voor het verkeer. Nou, er was ook weer een tweede vertraging. Er was sneeuwval. Ja, een half jaar zou ze duren. In april lukte het door vorst en sneeuwval niet om kabels en leidingen te verleggen. Dus er was wat tegenslag. Een maand later werd er ook een nest van een boerenzwaluw ontdekt onder de brugdelen. En hoppa, toen moest de boel weer gestopt worden. Ja, de werkzaamheden aan de D373 vanaf de brug langs de Nolgevaart, die ook plaatsvonden, die hebben toen ook vertragingen opgelopen, zo bleek. Ja, en de aanleg van de nieuwe damwand die duurde ook langer door verschillen in de bodem van het vaarwater. Ja, er is niet goed onderzocht van tevoren van wat er precies gaat gebeuren. Maar ja, het is wel een belangrijke brug. Want de Nolgenbrug is een belangrijke brug voor de regionale bereikbaarheid. En er verbindt Assen onder andere met de weg naar Huis ter Heide, Norg en Veenhuizen. Ja, er rijden dagelijks zo'n 8000 voertuigen overheen. Nou ja, sinds november moeten de automobilisten dus een omritje maken. En hebben de dorpen in de buurt dus veel last van sluipverkeer. Nou ja, lokale ondernemers daar in de buurt die klagen dat ze omzet mislopen. En inmiddels is de provincie ook van plan een deel ervan te compenseren. Ja. Maar ja, ik wil maar zeggen, als er dan ergens gebouwd wordt en er wordt in één keer vogelonderzoek gedaan of vleermuisonderzoek en er wordt er eentje ontdekt, ja, dan houdt het op, hè. Dan is het gewoon stoppen en dan is het wachten tot de dieren weg zijn, hè. Ja, zo vond Vogelonderzoek Nederland, die zegt dat het vaak voorkomt dat er tijdens bouwwerkzaamheden vogels ontdekt worden of vleermuizen bijvoorbeeld, hè. Nou ja, in dit geval dus de boerenzwaluw, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, jongens. En straks het weerbericht, hè. Ja. Gaan we kijken wat voor weer het wordt, hè. En lekkere muziek komt eraan, hoor.

jaar, dan treedt hij weer op 5 maart. Dan kun je Danny de Munk weer gaan bewonderen in Rotterdam. Ahoy, als alles mee zit en zijn stem weer een beetje terug is, hè. Ja, goed. Danny de Munk hoorde je in de 80s remix. Ja, bij Voor de Wekker Wakker en Mijn Meisje. Goedemorgen. Vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege wat werkzaamheden op het station. Men gaat namelijk de trap en de perrons op de schop nemen. Ze worden verbreed en ook verlengd. Ook de Oosttunnel wordt verbreed en dat is nodig vanwege het groeiende aantal reizigers, zo zegt de spoorbeheerder. Ja, Amsterdam Centraal is nu al een van de meest druk bezochte stations in Nederland, met ongeveer zo'n 200.000 reizigers per dag. Dat is niet mis. En de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen naar 275.000 mensen per dag. Moet je nagaan, jong. Een centraal station met zoveel personen. Nou ja, en dat is natuurlijk nodig om een beetje te gaan verbouwen. De Nederlandse Spoorwegen die adviseert ook reizigers om de metro te pakken. Of in de nacht een NS-bus. Ja, zo moeten reizigers ook tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Muiderpoort en Utrecht Centraal rekening houden met drukte. Vooral tijdens de spits. Dus als je met de trein moet, hou daar rekening mee. Ja, even een heel ander verhaal. Ik weet niet, de afgelopen dagen hebben we daar ook aandacht aan geschonken in Voor de Wekker Wakker. De Amerikaanse Christa Pike, die is nu bewusteloos. Ze ligt aan de beademing, omdat ze niet is overleden tijdens het uitvoeren van de

straf. Ja, volgens haar advocaten heeft ze nu verwondingen opgelopen aan beide armen. Nou ja, Pike kreeg woensdag 2 injecties toegediend die in principe tot haar dood hadden moeten leiden. Maar ze overleed niet en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht in Nashville. Nou ja, daar ligt Pike nog steeds in kritieke toestand, zo hebben haar advocaten laten weten. Dokters proberen nog steeds haar leven te redden en de dodelijke dosis pentobarbital uit haar lichaam te verwijderen. Nou ja, Pike is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Ja, ze zou ook ernstige verwondingen hebben op haar lichaam. Volgens een advocaat werden er 7 naalden ingebracht in haar linkerarm. Ja, de advocaten die denken dat er iets is misgegaan bij het toedienen van een stof. Nou, dat weet ik wel zeker. Ik vind niet eens te denken. Hè. En ja, ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord die ze als 18 jaar gepleegd. Dat heeft ze ook allemaal toegegeven. Ze heeft ook gezegd dat ze het gedaan heeft. En dat ze ook niet bang is voor de dood. Alleen de manier waarop, zo zei ze. Nou ja, en daar heeft ze toch een beetje gelijk in gekregen. Want het is dus helemaal misgegaan, hè. Nou ja, als iemand de doodstraf krijgt en hij overleeft de doodstraf. Ja, ik zou dan zeggen, het is natuurlijk nooit goed te praten wat zo iemand in het verleden gedaan heeft. Maar goed, ik zou zeggen, van hoger af wordt het dan toch besloten dat deze persoon moet blijven leven. Ja, ik zou het dan toch omzetten in een levenslange gevangenisstraf of zo. En dat ze in de gevangenis, in de cel gewoon verder kan nadenken over haar daden die ze vroeger gedaan heeft. Hè. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel raar. Hè? Iemand die ter dood wordt veroordeeld en dan even later in het ziekenhuis weer zeg maar opgekalifaterd wordt. Hè. Want ja, weet natuurlijk niet wat de volgende actie is, hè, weer daar in Amerika. Goed, het laatste, het weerbericht. Er komt wat mist voor op sommige plekken, al lost die nu al op. Er komt overal de zon door. In de noordelijke delen van het land zal in de loop van de dag de sluierbewolking een stuk dikker worden. De zuidwestenwind die waait niet zo hard, kracht 2 en 3. Temperatuur komt vandaag uit op ongeveer 20 graden. Dus het is vandaag een redelijke dag en geen regen. Zo staat er op de planning. Op deze dag in 1987 staat er een liedje van Michael Jackson in de Nederlandse Top 40. Met een liedje Bad. Ja, blijft er ook 1 week staan dan. En wordt een grote wereldhit. Want het liedje hoor je nu, anno 2026, nog steeds op de radio. Ja.

komen. Jeff Van Vliet, misschien heeft dat meegeholpen om in de playlist te komen. Joh, het is niet jouw fout. Het is vandaag de dagtopper van deze zaterdag, de 3e oktober. Hè? Ja, vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. En mensen in Letland die gaan vandaag naar de stembus. Ja, het weer vandaag in de Lage Landen. Op sommige plekken is er nog wat mist. Ook in Zeeuws-Vlaanderen even oppassen op de weg. Vandaag breekt wel de zon door. Het wordt tussen de 19 en 21 graden en er staat weinig wind. Ja, dus het wordt vandaag een redelijke dag. Ja, ook nog slecht nieuws uit Australië. In Australië, in de stad Newcastle, is een auto ingereden op een menigte. Volgens de politie zijn 10 personen gewond geraakt. 2 die verkeren nog in kritieke toestand. Ook zijn er kinderen. Maar ja, volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van terrorisme. Een lokale politicus die meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Nou ja, de 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. Ja, hij is wel inmiddels opgepakt. Ja, in Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Nou ja, het team staat in de finale van de landelijke competitie. En ja, deze man reed dus in op een menigte. Maar ja, het is geen terroristische daad. De man had een burn-out, eventjes een foutje van de zaak en een verkeerde calculatie. En daarom is hij dus die menigte ingereden. Ja, ik denk dat ze dat nog wel eventjes goed gaan onderzoeken, hoor. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag, 3 oktober.

met hang-ups. Een van de leukste liedjes van Madonna van de laatste tijd vind ik dan persoonlijk hoor. Want er staat op heel veel playlists, als je ziet naar de streamingdiensten, wordt het liedje fix gedraaid nog steeds. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag 3 oktober. Nog even kijken naar vandaag in het verleden. Ja, gelovigen die zien voor de laatste keer een komeet, waarvan ze denken dat die de dood van paus Urbanus IV aankondigt. En dat gebeurde in 1264. Een Amerikaanse uitvinder Thurman krijgt patent op de eerste door een motor aangedreven stofzuiger. Ja. En via telefoonlijnen in de stad Washington wordt voor het eerst een plaatje overgezonden. Je kunt het zien aan de geboorte van de bekende fax, die tegenwoordig niemand meer gebruikt. Maar goed, ze zijn er nog wel, hè? Ja. En de Italiaanse dictator Benito Mussolini laat zijn strijdkrachten zonder oorlogsverklaring Ethiopië binnenmarcheren. En in L.A. slagen deskundigen ervoor om de eerste beelden op te nemen op een magneetband. Ze leggen daarmee de basis voor de ontwikkeling van de videorecorder. En de bekende Mr. Ed, het sprekende paard, laat voor het eerst van zich horen. De serie is deze dag voor het eerst te zien op de Amerikaanse tv. In Nederland zouden we een paar jaar later kennis maken met Mr. Ed, dankzij de uitzendingen vanaf het Rem-eiland. Ja. Ja, de video's van Mr. Ed die staan er niet meer op, zie ik. Dus ja, de video is geblokkeerd vanwege de geclaimde content. Zo staat er van NGM, hè, want die hebben nog steeds de rechten. En het eerste deel van de jeugdserie Bella et Sebastian is op tv te zien. En koning Boudewijn opent in Antwerpen in België de Zandvlietsluis. Ja, een lengte van 500 meter heeft hij. Een breedte van 57 meter en een diepte van 13,5 meter. Het is op dat moment de grootste zeesluis ter wereld die we dus in Antwerpen vinden. Ja, koning Boudewijn die opent hem in 1967. Voor de wekker wakker. Het is tijd om eens even een liedje over vrienden te draaien. Herman Brood en Henny Vrienden. Ergens in het Walhalla.

voor de Smart Lab Festivals zal de DJ het zeker goed doen. En ik denk ook op de festivals die er misschien weer volgende zomer aan gaan komen. Deze Herman en Anita, liedje heb ik binnengekregen via de e-mail voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com, Jorde Herman en Anita. En wat is dan liefde? Ja, dat zijn van die liedjes die komen dan binnen of we dat een keertje willen draaien. Nou, hierbij is het gebeurd. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. Ja, morgen en bijvoorbeeld maandag, dan rijden er minder treinen. Ja, Letland gaat vandaag naar de stembus. De verwachting is dat de partij in de coalitie van de zittende premier Kulbergs zal winnen. En EK wielrennen in Slovenië. De kerstverse wereldkampioen gaat zijn titel verdedigen. Demi Vollering. Ja, en de bondscoach Xavi van het Nederlands voetbalelftal geeft een dag voor de Interland tegen Servië een persconferentie. En die is vanaf 2 uur weer live te zien via een livestream. En ja, we hebben natuurlijk de eerste wedstrijd goed gedaan. Maar de grote vraag is, gaan we het weer goed doen? Hè? Ja. En de kwalificatie van de uitgestelde GP van Bahrein wordt gereden. De race kon in april niet doorgaan. In verband met de oorlog in Iran. Nou ja, de kwalificatie wordt vandaag gereden op het circuit van Sepang in Maleisië. Dat is zo'n 6000 kilometer verwijderd van de originele race. Maar het gaat vandaag wel gebeuren. De kwalificatie van de uitgestelde GP van Bahrein. Ja, en de co-piloot, we hoorden het in het nieuws, die afgelopen woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Vloedubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds voor een risico gezien voor de veiligheid. Maar ja, hij mocht toch gewoon door blijven werken. Uiteindelijk kwam hij dus weer in de cockpit terecht. En heeft hij dus grote ellende aangericht, hè? Ja. Nou ja, ze zeggen dat de man in 2024 al werd betrapt op het bezit van extremistisch materiaal toen hij als co-piloot in opleiding werkte. Nou ja, volgens de bronnen mocht hij na de schorsing wel in een administratieve functie blijven werken bij de luchtvaartmaatschappij. Ja, hoe hij dan toch uiteindelijk die cockpit weer in is gekomen? Geen idee, maar goed, het is wel gebeurd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, straks nieuws over de truck en de keks. Ja, straks was het. Nu nog niet. Eerst dit lekkere dansliedje op deze zaterdag.

Tina Turner, de Five Dancer bij je voor de wekker wakker op deze zaterdagochtend, de 3e oktober. Ja, vandaag goed nieuws te melden, want de Truckin' Keks, de Nederlandse rockband, die keert na 25 jaar terug op het podium. Vanaf het voorjaar van 2027 gaat de Amsterdamse band langs 15 poppodio door het hele land. Ja, er worden nummers gespeeld zoals Nu of Nooit, Een Dag Zo Mooi en Die Jacht Is Mooier Dan de Vangst. Ja, de zanger Rick de Leeuw die zag een comeback een langere tijd al zelf niet aankomen. Zo zei hij onder andere tegen de NOS. Maar het gaat er dus nu toch van komen. Hè? Ja, de rockband Truckin' Keks na 25 jaar weer op het podium. Nou, ik heb twee liedjes voor je, non-stop.

0: uit 1991, nog bij de 2 meter sessies. Ja, nou ja, Trukkende Keks. Volgend jaar staan ze dus weer op het podium. En men verwacht dat de kaartjes heel snel uitverkocht zijn.
1: Wat er

0: lekker was. Het liedje bleef er maar 1 week staan op de eerste plaats en daarna zakte die weer. Maar toch, ja, anno 2026 is Bad van Michael Jackson nog steeds ergens op deze wereld, op aarde, op de radio, hè. Of wordt ergens gestreamd. Ja. Goed, voor de wekker wakker nog even de laatste nieuws. Ja, de ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open. Er is een probleempje met het koelsysteem. Ja, bij veel Nederlandse ijsbanen start het schaatsseizoen in oktober. Maar ja, voor de baan in Deventer stond de opening gepland op 10 oktober. Maar dat gaat helaas niet lukken. Er is een persbericht uitgegaan en daarin staat: we begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor iedereen die uitkijkt naar de start van het ijsbaanseizoen. Ja, de problemen met het koelsysteem werden afgelopen week geconstateerd. Nou ja, de ijsbaan die onderzoekt nu of er een technische mogelijkheid is om alsnog open te gaan. Nou ja, dan zie je maar weer, hè. Van tevoren goed alles checken en niet een week van tevoren. Nee, een beetje te laat dag. Ja, en de personenauto op diesel die is steeds minder te zien op de Nederlandse wegen. Al een tijdje draait het aantal diesels dat verkocht wordt naar beneden. De nieuwe worden er amper nog verkocht. En ook tweedehands auto's met diesel die gaan bijna niet meer de garage uit. Ja, de markt is geïmplodeerd, zo zegt onder andere de eigenaar van onder andere de website ikwilvanmijnautoaf.nl. Dat bedrijf bemiddelt tussen consumenten die hun auto willen verkopen en autobedrijven die auto's willen opkopen. Maar het gaat niet goed met de dieselauto, want ja, de diesel is natuurlijk hartstikke duur en is zelfs duurder dan benzine. De adviesprijs van diesel is nu zo'n 2,77 per liter. En voor benzine is dat 2,71. Ja, en voor de oorlog, ja, was de adviesprijs van diesel zo'n 2,03 en die van benzine 2,26. Een voordeel van een dieselauto was voorheen nou juist dat je goedkoper uit was als je veel kilometers maakte. Maar ja, tegenwoordig, hè, met die dieselprijs, ja, ben je gewoon de sjaak, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kunnen er nog eentje doen. Ik hou het voor gezien. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.
1: Heb jij hem nog gezien? Ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

0: van jou.
1: Zo, zo, zo. Dat is een rustig begin van de muzieksafari, beste mensen. Hey, fijn dat jullie echt weer allemaal bij zijn. Ik zie allemaal weer bekende gezichten om me heen. Die zijn bij mij die heerlijke wandeling door het muzikale landschap gaan maken. Ja, weet je, zo klonk Zoë Lieve met Dat ze van hem houdt, uitgebracht op 12 september van 2026 voor het programma Beste Zangers. Ja, een hele krachtige Nederlandse herinterpretatie van Till It Hurts. Dat is een cover van Yellow Claw en Eden. Vandaar prachtig om dat te horen hier in de muzieksafari. In 1966 bracht Dusty Springfield haar grootste hit uit. Een dramatische Engelse bewerking van het Italiaanse Sanremo-nummer Toce non vivo senza te. Ja, na 47 takes en zelfs een opname in een trappenhuis ontstond een tijdloze klassieker die meteen naar nummer 1 schoot in het Verenigd Koninkrijk. Hier is Dusty Springfield met You Don't Have to Say You Love Me.

Ja, dat was Little Walter met Last Night. En ja, pure Chicago Blues klassieker 1954, mensen. Een nummer waarin die wat al de Billboard R&B lijst haalde. En waarin Walter zijn eigen verdriet verwerkte na het verlies van een hele goede vriend. En ook heel kenmerkend in dit nummer was dat harmonica gedeelte. Goed, terug naar deze tijd. Want begin 2026 maakte Bruno Mars zijn grote solo comeback met het album The Romantic. En daarop staat een hele warme pop-soul nummer. Een liefdesverklaring waarin hij belooft iemand op zijn ziel lief te hebben. Hier is dus Bruno Mars en All My Soul.

Dat was The Buffalo Brass met Once Upon a Time. Een nummer uit 1968. En easy listening paardje uit die jaren late 60. Die je zojuist hoorde. Uit 1981 komt een van de meest geliefde Doe Maar songs. Geschreven, gezongen door Henny Vrienten en opgenomen in studio's in Weert. Het groeit ook uit tot een echte podiumklassieker. Ja, reggae-invloeden. Wat ik me niet zeg, jeugdige onhandigheid, pure verliefdheid. Komen allemaal samen in dit nummer van Doe Maar. En hier zijn ze met Smoor verliefd.

nam Lynn Anderson een country nummer op dat de wereld zou veroveren. Het nummer Rose Garden werd een gigantische crossover hit. Nummer 1 in countrylijsten in verschillende landen, verschillende hitparades. En nog steeds graag gedraaid. En we horen hem regelmatig terug op de radio. Hier is dan Lynn Anderson met Rose Garden.

Dat was Room 11 met Come Closer. En Room 11, dat was een Nederlandse jazzpopgroep uit Utrecht, actief in de jaren 2004 tot 2009. Ja, stond wel bekend om een mix van jazz, folk, bossa nova, blues en pop, en braken door met hun debuutalbum Six White Russians and a Pink Pussycat uit het jaar 2006. Ze traden ook op bij het North Sea Jazz Festival. En als je daar optreedt, nou, dan hoor je er ook wel een beetje bij, hoor. Goed, eventjes naar Vlaanderen, naar de artiest Niels de Stadsbader. Met zijn single, een heerlijk nummer, herkenbaar van hem qua tekst, qua muziek en alles wat erbij hoort. Een nummer Onderweg.

0: say.
1: En dat was Olivia Rodrigo met Stupid Song. En je hoorde het, een nummer dat begint als een fluistering en eindigt als een schreeuw uit het hart. Rodrigo op haar meest eerlijke en meest slepende manier. Een prachtig nummer en een grote hit wereldwijd. Voor alles van Wende. Een single is dat uit het jaar 2023, afkomstig van haar album Sterren Lopen. Het is een beetje intense, poëtische Nederlandstalige track waarin Wende de grenzen van pop en elektronica en performance kunst opzoekt. Nu werd een van de meest besproken releases uit haar recente oeuvre en kreeg veel lof om de kracht van het product. Hier komt ze aan, Wende, voor alles.

duisternis wegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders toen vanaf kans.

gebouwen zonder ramen. Voor dood gaan alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen. Maar meer nog voor die vragen. Voor alles. Bang geweest voor alles. Altijd bang geweest.

Ja, dat was Michael Bolton met The Dog of the Bay in zijn 1987 interpretatie van de klassieker van Otis Redding. En ja, weet je, het is een tijdloze cover die toch laat zien dat sommige liedjes, hoe vaak ze worden gezongen, altijd weer een nieuw publiek aan zich weet te binden. Leun op mij van Rutje Kot, een single uit 1993, afkomstig van haar doorbraakalbum Rut Jacot. Een beetje warme, soulvolle Nederlandse popballade die uitgroeide tot een van haar meest geliefde nummers. Vooral gedragen door haar krachtige stem. Hier is dan Rutje Kot, Leun op mij.

En dat waren de The Everly Brothers met I'll Never Get Over You uit 1962. En ja, je hoort ook die typische close harmonies waarmee de broers Don en Phil Everly de wereld veroverden. Goed, nog een kleine kilometer te gaan tot aan het rustmoment. Dan zit de eerste etappe van de muziek safari op. En dan gaan we zo dadelijk na het volgende uur weer lekker door.

met onze muzikale wandeling door dat muzikale landschap met de muzieksafari. Nou, ik zie je zo dadelijk graag weer terug. En wij wandelen lekker verder ondertussen met Aretha Franklin en A Deeper Love.

Life en dat was Berger met How Beautiful This Life Is, een popsingle uit september 2025. Bereikt ook een piekpositie op een derde plek van de Ultra Top 50 in Vlaanderen. Dat is ook het themalied voor de warmste week. Een grote radiohit in België in die periode. Een nummer die je er ook even laat stilstaan en je eraan herinnert hoe mooi het leven eigenlijk is. When I Fall in Love, een klassieke ballad uit 1952, geschreven door Victor Young, die verzorgde de muziek en de tekst van Edward Heyman. Donny Osmond, die koos het nummer, of nam het nummer op in 1973 voor zijn album Alone Together. En in de tijd waarin hij als tieneridool steeds vaker koos voor volwassen romantische ballads. En zijn versie, ja, werd toch wel herkenbaar.

Ja, ja, soms komt er een stem voorbij die niet alleen een lied zingt, maar ook een heel leven vertelt. In 1967 nam Nina Simone haar versie op van Since I Fell For You, de bluesklassieker van Buddy Johnson. En alleen maar op een manier zoals zij dat kent, met haar stem het nummer naar zich toe weten te maken. Goed, verder met iets heel anders. One More Mile van Tracy Nelson. Is ook een blues, een roots nummer. En 1969, afkomstig van het album Mother Earth Presents. En een beetje een rauwe, doorleefde track waarin Nelson haar soulvolle blues stem laat horen.

elektrische gitaar niet alleen een instrument was, maar ook een kompas naar nieuwe werelden. De Shadows namen een melodie op die ons meenam naar een verzonken stad vol mysterie, namelijk Atlantis. En deze versie die je zojuist hoorde was de versie uit het jaar 1989. Dus iets moderner van aard, zullen we maar zeggen. Annabel van Hans de Boy verscheen in 1983 en groeide uit tot een van de meest iconische nederpopklassiekers. Het lied werd geschreven door Boudewijn de Groot, die verzorgde de muziek en de tekst van Herman Pieter de Boer. Het lag jarenlang op de plank en werd pas door Hans de Boy weer tot leven gewekt. En het bereikte ook de derde plaats in de Nederlandse top 40.

In 1989 bracht Gloria Estefan haar eerste soloalbum uit, Cuts Both Ways. En daarop stond dit nummer, Oye Mi Canto, Hoor Mijn Stem, een plaat met heerlijke warme Latin-invloeden. Fijn en heerlijk om weer eens terug te horen hier op de radio. We gaan verder met de Maxi Safari. In 1987 bracht Santana het album Freedom uit, een plaat waarop de band terugkeerde naar de pure Latin-rock-energie waarmee ze oud doorbraken. Nou, tussen al die percussielagen en grooves en herkenbare gitaar van Carlos Santana staat een track die live altijd beweging in de zaal brengt. Ritmisch, vol met Afro-Caribische invloeden en wat al niet meer. Hier is Santana met Foo Foo.

Nou, dat was dan de muziek, of de Maxi Safari voor deze week. De mensen van Santana en Foo Foo. En weet je wat zo grappig is? Dat al die medewandelaars opeens heel anders begonnen te lopen. Veel ritmischer en dansend gingen ze eventjes langs dit uitzicht van Santana. In 1986 bracht Reinhard May het album Alleingang uit. Ja, plaatsvolle, hele mooie poëtische liederen. En een ervan, het is Raunen in den Bäumen. En daarin laten mij de bomen, ja, als het ware, fluisteren, als dragers van herinneringen, momenten die voorbij gaan, maar die nog heel eventjes zachtjes blijven hangen.

Maar weet je, soms komt er een track voorbij die wat mij betreft meteen aanvoelt als een opera. Tenminste, dat beeld heb ik dan deze plaat. Frisse lucht, licht, beweging. En 2026 bracht Lost Frequencies dit nummer uit Live It All. Live It All, ja, dat bracht ze toen uit. En nou, gewoon een hele positieve nummer. En voor de rest hoef je er niks bij te denken of wat dan ook. We gaan eventjes naar Vlaanderen, naar de zangeres Camille met haar toch wel hele persoonlijke gezongen verhaal, Nu dat je weg bent.

En zo belanden we zomer weer in het jaar 1979 bij Dan Vogelberg en het nummer Longer. Een liefdesballad die ook wel een hele grote wereldhit werd hoor, in die tijd. Verder met Nederlandstalig, Glennis Grace, het...

lied van haar afscheid. En het is een cover eigenlijk van, en ook een bewerking van How Good an Angel Break My Heart van Toni Braxton. Maar wij gaan de versie draaien van Killianis Grace.

Ja, ik ben Grace. Afscheid was dat. Nou, ik ga bijna afscheid van jullie nemen. Want als ik naar de klok kijk, ik kijk een stukje verder over, dan zie ik het eindpunt al een beetje schemeren in de verte. Nou, in ieder geval bedankt dat je er weer bij was vandaag bij de Muziek Safari. Hoop je volgende week uiteraard weer te zien en dat je lekker met me meewandelt. Voor dit moment gaan we zo dadelijk uit met Creedence Clearwater Revival en I Put a Spell on You. En graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari. Dag.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Ja, gelet als menukaartjes aan de kassa.
3: Saluti di probati, hangt die de statie, hupkei, daar gaat ie!
4: Marco de Bruin.

Geboren als Terrence Trent Howard, maar bekend tussen 1987 en 2001 als Terrence Trent Darby, met een van zijn grote hits uit de jaren 80, Dance.

is een geweldige single van vorig jaar voor Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Dansen gaan we zo meteen doen op Bruno Mars met I Just Might. Maar eerst gaan we terug in de tijd naar 1981 met Kim Carnes en de Bette Davis Eyes.

Heel veel platen uit de jaren 80 vandaag in de hitmolen, uitgekozen door onze programma-samensteller Jean. Hij koos dit keer voor Odyssey, Going Back to My Roots. Net zoals hun vorige single bereikt deze nummer 4 in Nederland. Susanna Vega, maar

Vlaamse top 15 voor week 40. Vrienden, welkom. Verdwenen Steve Tillens met Fiesta Calpe, vorige week op nummer 13. We nemen ook afscheid van Jean Paul met Tot Later, vorige week op 15. We hebben deze week 5 stijgers, 6 dalers, 2 nieuwe producties en 2 platen blijven staan op hun positie. We gaan meteen beginnen. Op nummer 15, vorige week stond hij 12, Gert Nevejans en Anneleen.

Deze week op nummer 15 Gert Nevians met Anneleen. En hij staat al een tijdje in de Vlaamse top 15. Blijven staan op 14 Bart KL, Zot Verliefd.

zoals hij. Och, wat een raas zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend. Hé? Hey?

0: wenkt. Een oude supertip, viertakt met Schuit van een Vent, vorige week 10 en nu op nummer 12. Op nummer 11 deze komen van 7, Sasha en Davy met Mijn Engel Bewaarder.
1: Welkom, dit is de Vlaamse top 15.

Sascha en Davy, mijn engel bewaarder, een grote hit geweest voor Mieke, geschreven door vader Abraham. Deze week staan ze op nummer 11. Op nummer 10, dat is weer een nieuwe, Steve Tielens. Vorige week was hij supertip. Wat hebben we vandaag geleerd? Piet Eisen draait.

0: Radio Groothalsert, de radio die het doet.
1: Groothalsert.
2: Van Meer, met de Vlaamse top 15.
3: Nummer 9.

vorige week 11 en nu 2 plaatsen gestegen op nummer 9 Bart Peters met We zijn er mee bezig. Het is Peter Thijssen. Van 9 naar 8. Hoe mooi.

0: Peter Thijssen, hoe mooi. Wat je zeker moet doen, vrienden, en niet vergeten, dat is onze website bezoeken. Ja, ja, die hebben we.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be
0: Van 6 naar 7, Sabine Tiels.

Sabine Teels met Tegen Polen. Deze week staan ze op nummer 7. Van 8 naar 6, 2 plaatsen gestegen. Hij verdient het. Niels de Stadsbader, onderweg naar jou.

Christophe, ik geloof nog in mijn dromen deze week op nummer 5. En Axeleen, die stond vorige week op 5. Een plaatsje gestegen op nummer 4. Dans mee met mij.

0: Axeline, dans mee met mij. Gaan we walsen? Ja, moet kunnen, hè? Luc Steno. Van 2 naar 3, als de zon schijnt.
1: Ja,

Ze hebben van plaats verwisseld, Luc Steno met Mathies. Want Luc stond vorige week op 2, nu op 3. En Mathies stond vorige week op 3 en nu op nummer 2. Contrast van zwart.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.
1: Een overzicht van de Vlaamse top 15.
2: Op nummer 15 Gert Nevians met Anneleen. Blijven staan op 14 Bart Kael, Zot verliefd. Clouseau, dat is eerste nieuwe op 13, Voorgoed voorbij. Viertakt staat deze week op nummer 12, Schat van een Vent. Op nummer 11, Sasha en Davy, Mijn engelbewaarder. Tweede nieuwe op 10, Steve Tielens met Piet Huizen draait. Wat hebben we vandaag geleerd? Van 11 naar 9, Bart Peters, we zijn ermee bezig. Op nummer 8, Peter Thijssen, hoe mooi. Van 6 naar 7, Sabine Tiels, tegenpolen. Van 8 naar 6, Niels de Stadsbader, onderweg naar jou. Op nummer 5 deze week, Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. En op nummer 4, Axeleen, dans mee met mij. Van 2 naar 3, Luc Steno, als de zon schijnt. En van 3 naar 2, Matties, contrast van zwart. En nog altijd op nummer 1, vrienden. De groep van de jeugd van de kinderen, hè? K3. Nieuwe plaat op nummer 1, Superheld.

Vorige week op 1 en nog altijd op de hoogste plaats in de Vlaamse top 15. K3 met Superheld. Bedankt dat u bij ons was. Als je het allemaal nog eens wil bekijken en de Vlaamse top 15 herbeluisteren, dat kan. Dan ga je naar de website www.devlaamsetop15.be. We gaan eruit met onze nieuwe supertip Thierry Segers en Ayo. Tot een volgende keer.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Terug naar toen.
3: Back in time.
2: Met Rudolf Stevens.

begonnen vandaag alvast onze Terug naar Toen aflevering. Een uurtje lang voor jou met pareltjes van toen. Uiteraard met deze Bellamy Brothers. En wat hebben wij ook meegebracht? Een van onze collega Benny Michiels dus. En dat is al een poosje geleden. Daarmee zitten we terug begin 90er jaren. Hey Venus, Benny Michiels.

Benny Michiels met een gouden hit, Verloren. En we kijken echter ook wel uit naar nieuw werk van deze jonge collega, want dat is al een hele poos geleden. Plaatsmaken in Terug naar Toen voor muziek van The Carpenters. Ook altijd tof om te draaien. Gaan we er samen van genieten? Doen we zeker, hè?

0: waren ze dan de Carpenters met die mooie Jambalaya. En hoef ik dit eigenlijk nog wel aan te kondigen? Het was een grote hit voor André Hazes. She is Believing Me van Kenny Rogers. Zij gelooft in mij.
1: Slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Vida Zondags.
1: Imme Witte Zondags, een hele leuke meezinger van Cindy Unt Bert uit Vervlogen Dagen. Maar ja, dat is toch de bedoeling zeker, hè, van dit programma Oudere Nummers Draaien. Dit is ook zo'n hele mooie. Engelbert Humperdinck.

Ja, ja. Het is weer al zover, hè. We hebben een prachtige zomer gehad. En dan is natuurlijk het moment gekomen om deze plaat uit de kast te halen. Gerard Kokus,

Reus met een van zijn mooie klassiekers en dat allemaal in ons programma van Terug naar Toen. En dit blijft ook een gigantische klassieker. Julio Iglesias met zijn Quiere Mi Mucho.

Ja, ja, de man waar vele vrouwen verliefd op waren. En destijds, dat weet ik nog heel goed, op Radio 2. Dus Els van Herzelen was er ook stapel op. Dus zij vond het een geweldige man. Maar ik denk vele, dus deze Spaanse meneer Julio Iglesias. Wat hebben we nu klaar liggen? Een dame van bij ons. Cindy, hey, waar is die tijd naartoe? Ze scoorde aardige hits in de 70er jaren. Ook met deze, weet je nog wel.

Al ligt daar grootste hit van deze Marianne Rosenberg met Ich bin Bidou. De Antwerpse Strangers die hebben heel wat hits op hun repertoire staan. En dit is daarvan een van die grote. Die kennen we nog wel, YMCA, of hun Antwerpse versie erop. Bij de Rijkswacht.

0: En zo...
1: Kalenderjaar 1963. En toen barstte plotseling de carrière van Wiltura volledig los en uit de voegen. De ene hit na de andere volgde na deze Eenzaam zonder jou. En deze ken je ook nog wel. Een van die grote hits van Simon en Garfunkel. Heb je soms ook een liedje dat je graag wil horen in deze aflevering van Terug naar Toen? Wel, laat het mij gewoon weten. Het kan allemaal, vrienden. Reacties en een vraagje om een plaat te draaien. Gewoon één adres. Rudolfstevens@telenet.be.

We namen nog eens een muzikaal kijken in het oudere archief van Mieke, Als ik bergen heb overwonnen. Zo vrienden, dit was het dan weer om voor vandaag. Onze aflevering van Terug naar Toen zit erop. We maken plaats voor onze andere collega's. En wat mij betreft wel. Stuur ik jullie nog allemaal een dikke knuffel. Nog veel luisteren plezier met de andere collega's. En we sluiten in schoonheid af. Met een van de Sweet. En dit ken je wel, hè?

Wat een schitterende hit uit 1979. De Britse band Fisher Z met het verhaal over To Worker. En misschien moet ik het u eens uit de doeken doen. Het gaat over een man die in de sleur zit en een groot deel van zijn leven besteedt aan zijn werk. Het hoofdpersonage vertrekt nadat hij zijn vrouw heeft gekust om 7 uur 's ochtends met de trein naar het werk, maar daar verveelt hij zich op. Van zijn verdiende geld koopt hij later een Ford Capri uit 1969 en die geraakt dan weer niet door de keuring. Uiteindelijk vraagt de man zich af of het misschien niet eens tijd wordt voor verandering in zijn leven. Wie kan hem ongelijk geven? Ja, dit en nog een pak andere verhalen in de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grote.

was een man die zeker en vast niet stil zat in de 70s. Dit komt uit 1977 uit zijn 11e studioalbum al, Low. Sound and Vision van David Bowie was het, met op de achtergrond, misschien herkenbaar, Mary Hopkin. Ooit nog een hit met Those Were The Days. Mary Hopkin was getrouwd met David Bowie's producer Tony Visconti. Ook een suggestie voor de Music Machine. Heb je nog een bepaald plaatje die je eens wilt terughoren? Zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com. Dit is I'd Rather Go Blind van Chicken Check. Some

Een nummer die vooral bekend werd door de dramatische orkestratie en de meeslepende zang. Mede die van de liedzanger Jay Black, wiens operastem het middelpunt van het nummer vormde. Caramia, wat mijn geliefde betekent in het Italiaans van Jay and the Americans. Straks neem ik u mee naar de 80s voor TTD, Terence Trent D'Arby's en Sign Your Name Across My Heart komt er nog eens aan. Maar we blijven nog even in de 60s hangen met Adamo. Dante.

Piep, piep, piep, piep, yeah. The Beatles en Baby You Can Drive My Car. Ja, er was ooit ook nog iemand die een fast car had, maar die scoorde ook nog een pak andere hits. Juist, ja. Dit is Tracy Chapman. Talking.

stond destijds 13 weken in de nationale hitparade, waarvan 2 weken op nummer 1. Een adaptatie van een oude hit van Ray Charles uit 1971. All I Ever Need Is You. Een product van André Hazes, Eddie Reeves en Jimmy Holiday hoorde je.

0: is zo'n song die je automatisch aanzet tot meezingen. En dan vooral dit hier, hè. Die hey en die ho. De Lumineers waren het. Een hey ho. Dit is de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. De hits die jij me doorstuurt. Via degrootstehits@gmail.com. Die programmeren we een vol uur lang. Dit is Ed Sheeran. Een happier.
1: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: for you.
1: Wat mooi. Ed Sheeran's een happier. Dit was hem, The Music Machine. Maar volgende week zitten we hier dus weer voor de grootste hits. Ik laat u met James Morrison. You're

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
4: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
5: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Wie weet wat is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 weer een mooie plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, we wachten het maar weer even af. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, wat jullie allemaal willen. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we 1981 met... Stars on 45.

mooie herinneringen aan deze plaat. John Legend, BDA, oftewel We Just Don't Care. 2007, Alexia en Ooh La La La uit 1998. En de Stars, On 45, daar begonnen we mee met More Stars. En dat was van de ABBA medley uit 1981. Ja, de Stars On 45, dat was een studioproject van Jaap van Egremond, waarbij hits van een topgroep of artiest tot een dansbare medley aan één wordt gesmeed. In 1983 komt Van Egremond met een gewijzigde opzet van de formule van de Stars On 45. En wordt eigenlijk dan present de Star Sisters. En die bestaan uit Patricia Pai, Yvonne Keely, eigenlijk ook Pai, het is een zusje van haar, en haar moeder, of hun moeder. Later wordt die moeder vervangen, eigenlijk achtereenvolgens door Sylvana van Veen en Ingrid Ferdinandes. En die voeren daarbij de act uit van als zijnde de Andrew Sisters. Inderdaad, je weet het nog helemaal hoe het zit. Volgende blokje van drie begint in 1982. Words. Dit is

0: 2009 Digi Dix. In samenwerking met Eva de Rover, daarvoor Charlie Poet en Meghan Trainor. Ook in samenwerking met Marvin Gaye, de titel dan. Niet de zanger, want die deed niet mee. En daarvoor F.R. David Words uit 1982.
1: Hey Tim.
0: Yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ik weet het wel zeker. Muntje gaat erin. En we drukken eens in I5. Hij stopt, I5. Nou, hij gaat draaien. In ieder geval, dus er zit er een plaat in. En wat kregen we? Oh, leuk! Leuk!

1993, Ace of Base, Happy Nation, je kan hem vast nog wel. Daarvoor Alphaville, Sound Like a Melody in 1984. En Julien Clerc, die kwam zowaar even uit de jukebox springen met Chien Enchanté uit 1974. Alweer gaat het hard, hè? Julien Clerc, ja, hij scoort trouwens met zijn chansons een aantal hits in ons land. Een Chien Enchanté van Julien Clerc, die in 1977, hij werd uitgebracht, nummer 1 hit in ons land. Met zijn warrige kruldos en een enorm charisma verovert hij de harten van alle vrouwen. Ook weet Julien Clerc van het Franse chanson een groot deel van het mannelijke publiek aan zich te binden. Maar ook tegenwoordig als een oude gek van bijna 65 jaar is Julien Clerc nog altijd een van de grootste en de meest geliefde zangers, chansonnières en zo je noemen wil, die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En daar schaar ik mij compleet achter. Goed, het volgende blokje van 3 alweer, 1985. Een opmerkelijke titel, maar het is My Tutu. En hij wordt gezongen door Denise LaSalle.

0: volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Hier is de Groothaaltert. Liever niet voederen, maar knuffelen mag altijd.

0: mensen kennen hem nog wel, denk ik. En uit 1985, My Toot Toot. Een beetje een rare titel van Danise. Niet Denise, maar Danise Lassel. We zijn dan weer toe aan het laatste item. Wat gaat het snel in zo'n show van een uurtje? Ja, toch? De meeste luisteraars weten het al. Maar degenen die voor het eerst gaan luisteren, die zijn van harte welkom bij item nummer 2. Het is weer tijd voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Dit is week 40, 2026, met deze week 9 stijgers. Er staan 10 dalers tegenover. 5 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we op nummer 18. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Hart & Team met Viltje. Ze doen 6 weken mee en leveren 12 plaatsen in. Blijven staan op nummer 29 in de tweede week Henk Dissel met Chance. En Als je de keuze had van Thomas Berger gaat 15 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 28. Nieuw op nummer 27, Jan Witloks met Zonder Jou. En dat geldt ook voor Milan Kirstijn. Hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Eén Nacht Met Jou. Parachute van Bente komt nieuw binnen op nummer 25. En Jeroen van Zelst is blijven staan op nummer 24 met Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. Hij kwam vorige week nieuw binnen. Marloes en Frank van Etten komen nieuw binnen met Ik Weet Niet Waarom. En Douwe Bob met No To Self kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en pakt 5 plaatsen winst. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, de nummer 15 van vorige week. Hij levert 6 plaatsen in week 8. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.
3: Hey jongens.
2: Nummer 20.
4: Hey Fransie, heb jij iets voor mij?
5: Heb je

zijn aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20, Frans Bauer, Billy Dans en Javro Broos met Heb je even voor mij. Ferry de Lits doet ondertussen 16 weken mee en levert 2 plaatsen in met Baco in Monaco. Hij staat deze week op nummer 19. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die komen we tegen op nummer 18. Romy Montero en Spaans Benauwd. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 2 weken mee. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23.

en staat deze week op nummer 17. Monique Smit en Kiro van der Graaf, Beter Af Alleen, pakt in de tweede week 12 plaatsen winst en gaat van nummer 28 naar nummer 16. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace pakken ook winst met Dans voor mij. Ze doen 4 weken mee en gaan van 16 naar 15. Je zit in mijn hoofd van de 3 J's moeten inleveren. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en staan op nummer 14. Dat geldt ook voor Mart Hoogkamer, want Kroegen in de Hemel gaat van nummer 12 naar nummer 13 en hij doet 5 weken mee. 2 plaatsen verlies voor Numidia en John West met Habibi Eve. Ze doen 4 weken mee en gaan van nummer 10 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Komende van 8 in de 5e week. Tino Martin en Billy Dans met Ik Hoor Niks Geks.

We hebben 29 posities achter de rug, maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ook winst voor Erik van Klinken met Door het oog van de naald. Hij doet 3 weken mee en staat op nummer 9. Vorige week op nummer 20, deze week 12 plaatsen winst voor Damien van Os met Hard to Get. Hij staat deze week op nummer 8. Blijven staan op nummer 7, Marco Schuitmaker met Loesu. En dat geldt ook voor Samuel Welte en Russo. Zij zijn blijven staan op nummer 6 met Boom. Op nummer 5 vinden we de nummer 4 van vorige week. 1 plaatsje verlies voor Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Ze doet 3 weken mee. Justin de Wild doet 30 weken mee en is daarmee de langst genoteerde in de oranje top 30. Cheerio gaat van nummer 2 naar nummer 4. En dan het herenpodium van deze week. Vorige week op 5, deze week op 3. Django Wagner en Bachata Bailando. Hij doet 7 weken mee. En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld pakt toch weer 1 plaatsje winst. En gaat van brons naar zilver. Hij doet 18 weken mee. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Joey Nicolai en Tinto de Verano. En dat was hier de oranje top 30 van week 40 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: terug in de hitlijsten van 1975. Freddie Mercury en Queen and You Are My Best Friend.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Sommige muziek vergeet je nooit. De eerste noten, die herkenbare stem, dat gevoel van

0: zou er haast draaierig van worden. Round and Round uit de 80's van Jackie Graham. En elke week ga ik ook op zoek in mijn privé vinylplatencollectie voor een hele leuke en mooie vinylparel.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 oktober 1973. My Friend the Wind werd een grote hit in Nederland en België. Het stond 2 weken op nummer 1 en Demis Roussos stond bekend om zijn unieke stemgeluid. Het nummer kwam voort uit zijn solo-carrière na Aphrodite's Child. Zijn muziek had vaak een warme en melodieuze stijl. My Friend the Wind werd een van zijn bekendste nummers en scoorde meerdere hits ook in Europa. Zijn populariteit bleef jarenlang groot. Het nummer blijft een herkenbare klassieker. Het is een zachte en tijdloze hit.
1: Dit is een 70s

0: heerlijke chill muziek uit de jaren 90 van Laidback en Baker Man. En soms is vergeten helemaal niet zo erg, maar iemand niet vergeten, dat is natuurlijk veel mooier. Joost Nuizel die schreef er in 1974 een heerlijk Nederlandstalig lied over. Een titel die bijna klinkt als een compliment, een liefdesverklaring of misschien wel als iemand die na jaren eindelijk weer eens opduikt. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, een echte Nederlandstalige muzikale parel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: zeer vroeg, want ze zong al als kind in de kerk. In 1963 trouwde ze met George McRae. Vandaar de naam Gwen McRae. Keep the fire burning. En Christophe Van Dam, die zit ook naast mij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Rockwell, geboren als Kennedy Gordy en tevens ook zoon van Motown-baas Berry Gordy, schreef Somebody's Watching Me uit 1984 zelf samen met producer Curtis Nolan. De song verscheen als debuutsingle van het gelijknamige album. Het refrein wordt gezongen door broer Michael, terwijl Jermaine Jackson de achtergrondvocalen verzorgt. Berry Gordy zag aanvankelijk weinig in een carrière voor zijn zoon, maar draaide bij toen hij deze demo hoorde. Somebody's Watching Me viel op door het paranoia-thema. Een man die denkt voortdurend bekeken te worden, gebracht met een knipoog. De naam Rockwell werd trouwens bedacht binnen Motown, geïnspireerd door de trend van artiesten met één naam. Het werd Rockwell's grootste hit.

deze versie zeker en vast, ook in de uitvoering van Lee Towers. Maar dit was de originele. Ze kwam uit 1960. The Clovers and the Love Potion, number 9. Hier bij de muzikale parels. Fijn dat je meeluistert. Zometeen onze one hit one.

0: Wonder. Vandaag gaan we terug naar 1970.
1: Het Jamaicaanse duo Bob en Marcia scoort een top 10 hit met Young, Gifted and Black. Het is een cover van het nummer van Nina Simone. Ze schreef het ter ere van haar overleden vriendin Lorraine Hansberry. Het wordt een anthem voor de burgerrechtenbeweging en een Britse top 5 hit. Bob, Andy en Marcia Griffiths worden iconen van Trojan Records. Bob overlijdt in 2020, Marcia krijgt in 2023 de Order of Jamaica.
0: Een one-hit wonder.

0: Nederlandse zanger Hans de Boy met een van zijn grootste hits uit de 80's, Thuis Ben.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1990 met een live versie van Over the Border to America. Dit is Graham Parker.

0: plaat uit de beginjaren van Daryl Hall en John Oates, 1973, She's Gone.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, volgende week dan zijn we graag terug. Gaan we weer op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En voor vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van Eddie Grant, Can't Get Enough. Graag tot volgende week. Just

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

terug naar 1982 met Hot Chocolates en deze Girl Crazy. Het is oktober, volop herfst en ook deze maand zijn we er weer klaar voor om jou elke week weer een programma aan te bieden van 2 uur. Met de nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel meer. En nu deze van ook lang geleden. Drop, drop, drop.

mooi deze van Fleetwood Mac en Family Man. En het volgende nummer schreef letterlijk geschiedenis. Toen MTV op 1 augustus 1981 om middernacht voor het allereerst ter wereld begon met uitzenden, was dit de allereerste videoclip die over de beeldbuis rolde.

even naar Schotland, zo net met Texas en deze Black Eyed Boy. En The Hole of the Moon van de Waterboys geldt als een van de meest bezielde tracks van de jaren 80. Frontman Mike Scott schreef de tekst vol metaforen over iemand die alles overziet, terwijl hij zelf maar een glimp opvangt. Hier zijn ze met The Hole of the Moon.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 3 oktober vandaag in Nederland en België is rond 11 uur een gedeeltelijke zonsverduistering te zien en dat in 2005. Na een maandlang proces wordt sport- en filmster O.J. Simpson door de jury onschuldig bevonden en dat in 1995. In de VS komen de eerste spuitbussen op drijfgas op de markt en dat in 1941. Voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt zangeres Sinead O'Connor een foto van de paus in het programma Saturday Night Live en dat deed ze vandaag in 1992. De Nederlandse zangeres Josje Huisman wordt verkozen als nieuwe blonde zangeres van K3 nadat Kathleen Aerts eerder dat jaar de groep had verlaten en dat in 2009.

Het was destijds een monsterhit voor de Common Arts. Never Can Say Goodbye. Hoeft ook niet, want er komt nog een tweede uur. Jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze soul disco classic van Tavares en Who Done It. Graag tot zo dadelijk. Who

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
3: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

stond destijds wekenlang op nummer 1. Ik herinner het me nog alsof het gisteren was. Tiffany, I think we're alone now. Wel, dankzij dit programma ben je nooit alleen natuurlijk. Allemaal grote hits. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whiteheads.

What's Your Name? Dat was Belgisch werk van Zino en deze What's Your Name. En John Fogerty schreef onze volgende track na zijn optreden op het legendarische Woodstock Festival in 1969. Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel en het festivalterrein in een modderpoel veranderde, zag hij het publiek dansen in het slijk, wat meteen de inspiratie werd voor dit nummer, Who'll Stop the Rain.

Echt zo'n nummer om even bij te gaan zitten. Heel mooi. Linda Ronstedt en Aaron Neville met Don't Know Much. En de Zweedse hitmachine Ace of Base domineerde in 1994 wereldwijd de hitlijsten met hun reggae popbeats. De studioapparatuur raakte tijdens de opnames oververhit en crashte bijna. Maar de uiteindelijke demo werd in één weekend afgerond en leverde hen de grootste Billboard-hit van het hele jaar op.

film Grease met Frankie Valli. En we blijven nog even hangen op het witte doek, want er is nog zo'n legendarische soundtrack die iedereen meteen herkent aan de eerste maten. Kenny Loggins schreef de soundtrack voor Footloose terwijl hij met een zware hernia op bed lag in een hotelkamer. Ondanks de helse pijn zette hij door en het resultaat werd een van de meest aanstekelijke dansnummers aller tijden.

leuke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag. Dat zijn Ashley Simpson, die wordt er vandaag 42. Gwen Stefani, dat is een zangeres uiteraard, die wordt er 57 vandaag. Lindsay Buckingham van Fleetwood Mac, die wordt er vandaag 77. En Chubby Checker, een Amerikaans zanger is dat, die wordt er 85 vandaag.

volumeknop mag je best wat harder, want zo dadelijk na mijn programma komt er heel wat moois hier op de radio. Het was mij een waar genoegen, dus volgende week ben ik er graag weer.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks.

1 van deze Land of Dance Mix Radio Show hier via je favoriete radiostation. Maar blijf vooral bij ons, want ik heb nog een tweede uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Graag tot zometeen.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandacht.
3: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. And

werd geremixed door in de jaren. Origineel uitgebracht op 5 januari 2002 door Benny Benassi. En nu anno 2024 in een nieuw jasje gestoken. Samen met Zamna Soundsys. Satisfaction was dat de remix. En nu Brace en Gunn & Drew. Pure house.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.